0: FM.
1: Luimbo top Wukena traffic.
2: Akorogwa keo murode no iradonga na korogwa oyakiwe bado inasonga ne pole pole tukienda oikaritse temono siori. Ndiramenyithio siongi